0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Het wiene katje porregeen is iemand een harde klap toedienen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: En mag hem met eens één, en mag hem met eens twee, en mag hem met eens drieën. Om al dus gelijktijdig de persoon te lossen. Anders gaat hij op zijn kop kunnen verdommen.
0: Het Oostends dialect.
1: Je hoort nog wel eens zeggen, van 10-9 komt er niet thuis. Van 10-9 gaan ze winnen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je kan heel de vismine verleggen met oring.

0: Zender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Bezoek eens de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverseide. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverseide brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag: wat is de impact van protest en activisme toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverseide.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt de 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor mij.

De la lutte gaan, maar ze nu pijn, dat meen ik echt. Ben terug een zoon voor u te samen staan we sterk. Dankzij Susie in ons leven overwon ik dit gevecht. Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg. Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tata, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Ze is 88 op 10.

0: doorgaan. Luister naar uw vrienden en geliefden die er ook staan. Ik zeg u vallen is oké, maar je moet doorgaan. En weet wat dat er ook gebeurt, dat je het
1: doet. Hey, dag mama.
2: Dag mamakje.
1: Hey, dag schatje.
2: Hoe is het?
1: Ça va, goed, dank je.
2: Ja?
1: Hey, ça va, goed, ben genezen. Ik
2: ben
1: terug aan het werk.
2: Een goede
1: dag
2: is
1: er
2: door
1: de regen, de zon schijnt, dus top.
2: Zeg, ik zie je graag, hè.
1: Ik ook.
2: Wat?
1: Ik ook, hè. I love you.
2: Oh, haha,

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Op zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
3: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
3: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
2: Veel succes.
3: Dank u wel.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen in samenwerking met het gemeentebestuur van Bredene de eerste editie van de Bredense Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd voor jong en oud. Start en aankomst bevinden zich aan Lago Grasduinen Bredene. Er is een kids run van 1,5 kilometer die start om 7 uur. Een medium tour van 6,5 kilometer die start om 8 uur. En een groet tour van 12 kilometer die start om 8:15. Inschrijven kost €8.

stegend steken, nog recht stegend breken. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald. Nog links stegend zuchten, nog rechts voor te vluchten. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald.

0: Het is nu 4:00. Noordzee Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De dodentol na de ferryramp voor de kust van Noord-Cyprus zal wellicht nog oplopen. De boot kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. Minstens 8 overleefden dat niet. Naar 17 anderen zoeken de reddingswerkers nog. En er is nog weinig hoop, zegt journaliste Tessa Rens.
3: Omdat de hulpdiensten vrezen dat op het moment van de ramp nog een aantal mensen in de boot waren. En die is intussen gezonken, ligt op de bodem van de zee op 514 meter diepte. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de hulpdiensten om naar dat wrak te gaan en om daar te kijken of daar nog lichamen liggen.
2: Ondertussen wordt ook onderzocht wat er precies fout liep. Er zijn volgens lokale media 9 mensen opgepakt, de kapitein en zijn bemanning.
3: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
2: In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis, volgens buurtbewoners nadat een auto stopte. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond en de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In Niel in de provincie Antwerpen is vorige nacht een brandbom ontploft aan een huis. De voordeur liep schade op, maar er vielen geen gewonden. Politie en parket onderzoeken die zaak. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7-9 en staat 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
4: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd. Ja.
2: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. Speler Marco Cana.
5: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen Union. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. De 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
2: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt in deze competitie. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen. Wel nipt met 89-85 tegen Japan en na verlengingen. De Cats speelden zeker niet hun beste wedstrijd, zag ook speelster Antonia De Lare.
6: Een gevoel dat we nog niet klaar zijn voor het WK. Ik denk dat we een correcte start hebben gehad, maar dat we dan nooit eigenlijk in ons Cats basketbal zijn teruggekomen. Ik denk dat we hier ook wel heel veel te kunnen leren. Misschien ook niet slecht, want als het te gemakkelijk gaat, denk ik ook dat we er al klaar voor zijn. Dus het is goed dat we nu nog een kleine week hebben om toch nog verder te werken.
2: Want het WK dat begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vannacht regen en mogelijk onweer bij minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. En dan gaat het ook harder waaien bij zo'n 20 graden. Dinsdag en woensdag meestal droog. Donderdag en vrijdag weer regen en rond 24 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: Zender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio.

Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen in samenwerking met het gemeentebestuur de eerste editie van de Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd voor jong en oud. Start en aankomst bevinden zich aan Lago Grasduinen Bredene. Er is een kidsrun van 1,5 kilometer die start om 7 uur, een medium tour van 6,5 kilometer die start om 8 uur en een grote tour van 12 kilometer die start om 7:45. Inschrijven kost €8.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
3: Ik ben Lin. Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
2: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
3: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
2: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
3: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Lin van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriels en Tim Loobuik. Een ticket voor de voorstelling kost €15.

De liefde die me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
2: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
4: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nochtans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
5: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd, ja.
2: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Ja.

Goedemorgen, tot 9 uur nieuws en informatie. We hebben het onder meer met burgemeester John Crombé over de voorbije zomer in Oostende. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. En we hebben het over een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende.

0: info. Radio Noordzee.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen.

Ik zal soms lidden wel roepen, maar me niet, omdat dat mensen irriteert. Ik zou soms keihard willen vloeken, maar ik meug niet, omdat dat mensen toch choqueert. Ik zou wel zijn hoeveel dat ik verdien, maar ik doe dat niet, want de mensen zijn rap jaloers. Ik zou willen zijn op wie dat ik stemme, maar ik durf niet, want het is nu het niet op de goeie.

0: hier in de biep.
1: Mag het goed dan niet?
0: Want dat is tegen het fatsoen.
1: Uit, maar weet. Ik heb steeds meer plan

0: Lud de Wel. Roepen.
1: Je bent Juliana.
2: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: en info.
1: Radio Noordzee.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste en de zijn.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

discreet, verscholen in duinen aan zee. De tijd vloog er zo vlug voorbij, als God in Frankrijk leefden wij. Duur was het allemaal niet, verwend werden wij met muziek. We kregen ontbijt op bed en 's avonds was er balmuzet.

alleen. Misschien was dat geen goed idee. De baas bleef heel discreet, vroeg niet naar jou, want hij begreep. Ja, die baas, die oude baas, speelde accordeon, maar niet voor ons twee. Hij speelde accordeon, niemand draaide nog mee.

0: nieuws en info.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Want KV, dat is de beste weg te zijn.
7: Wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Brokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben. Was op zoek naar mezelf en ik vond hem. Ik doe niet alsof want ik ben hem. Hoor ze zingen van in Brussel tot Berchem. Redden in een bima, weet dat ik geen mens heb.

ons over het treffen gepesterd. Weer opnieuw, iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die aan het omelet, spieten

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei in het omelet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTMO Stende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
4: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon.
5: Aan de kust.
6: Radio Noordzee.

Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.

Straks om 11:15 zijn er de gidsen van Langenelle. Om 10:15 het Oostends dialect met Roland de Snerk. En straks om 9:30 praten we met burgemeester John Crombé, want er komen nieuwe regels voor gasovertredingen in Oostende. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de A.C. Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solarpark, tot op KVDO.
6: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
7: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostense verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.

0: is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdachte overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportcite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
2: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 23 graden dan.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

beste luisteraars. We zullen vandaag de wereld van de zuiplappen, of in ons dialect, zuptijlen, of bakjeskrakers, of toogschoppers, betreden met een zeer mooi Oostends woord. Dat is een cafépilore, wat zoveel betekent als een vaste cafébezoeker. Bijna alle cafés hadden vroeger een aantal klanten die er schier dag en nacht te vinden waren, echte tooghangers die al hun geld in de drank staken. Heel vaak zag je ze op de hoek van de toog, want dan konden ze gemakkelijk gesprekken in alle richtingen uitstrooien. Zonder die klanten kon het café bijna niet overeind blijven. En die trouwe klanten steunden en ondersteunden de herberg. De cafébaas kon op die manier het hoofd boven water houden. Zulke trouwe, geldverterende klanten of kleksjeszuipers mochten dan ook terecht cafépilaren genoemd worden. Zonder hun pilarende aanwezigheid, zonder die bierlippen, zou het café beslist helemaal ingestort zijn. Het is eigenlijk een bijzonder goed bedacht woord. Een cafépilare steunt en bewaart tegen het instorten van de zaak.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duinenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: NRC-kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Supersalon bestaat 60 jaar.
2: Supersalon.
1: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
2: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
3: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Langenelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, na de visserijopstand van 1887, waarbij verschillende doden vielen, was er ook nog rechtspraak, de afhandeling van die visserijopstand. Wat kunt u ons daarover vertellen?
2: Ja, het is zo dus dat de correctionele rechtbank in Brugge een rechtspraak begonnen is tegen die vissers die dus op dat moment ook geïnterneerd waren. En er kwamen heel wat aanklachten, vooral van die Britse visserschepen. En de zaak werd eigenlijk opgesplitst in vier delen. Men had belet dat er verkoop was van Engelse vis op 23 augustus 87. Men had de Engelse sloep de Violet bezet op 24 augustus 87. Er waren vernielingen aangebracht bij vishandelaar Dossard. En er was ook een aanval geweest op die Engelse sloep Bluebell. En uiteindelijk wist men al vrij snel wat de sfeer in de rechtszaak was, want er kwam een zekere Karel B. in dronken toestand binnen om de zitting te volgen. Dat was een visser. En die man werd direct veroordeeld door de voorzitter van de rechtbank tot 15 dagen gevangen straf en een geldboete van 26 frank. Dus de toon was direct gezet. En uiteindelijk zijn er 12 mensen vrijgesproken, maar hebben er 23 beschuldigen gevangenisstraf en een geldboete gekregen, die toch voor die tijd zeer hoog was. Nu, de meesten hebben een straf niet volledig moeten uitzetten, omdat er op 27 mei 1888 een nieuwe wet komt, de wet Lejeune, waarbij gevangenen, als ze een stuk van hun tijd uitgezeten hadden, dat ze vrijkwamen. En op die manier zijn door druk ook van politieke partijen, ook door druk van de kerk, door druk van een aantal geestelijken, zijn die vissers dan toch vrij snel opnieuw vrijgekomen.
0: Langenelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Ja!

Het is de parel aan de kust, waar de koninginnen rust.

de golf de baarden wast. Kleuren die dan wit of rood. En als het water wederkeert, zijn de heren dan nog brons en groot?

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
3: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, we gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
2: Ja. Ja, want u kent Oostende.
3: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
2: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
3: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
3: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Radio Noordzee
1: 105 FM.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be. Manifiesta!
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Iedereen luistert.

0: klapperen met moustache.
1: Ja, dokter Peter, als seks gaat met meerdere van zijn vrouwelijke patiënten, je voelt hem daar de hele dag niet goed bij. Het mag ook niet uit hoeveel keer dat probeerde van te vergeten. Je vergat het gewoon niet. Blijf in zijn kop zitten. En zijn schuldgevoelens waren zodanig groot. Je zei, ik ga een keer passeren wie de pastor. Ja, je gaat in de buurtstoel ben. En de pastor zegt, maar ja, beste Peter, je moet je geen zorgen maken. Je ziet niet de eerste dokter die seks heeft met zijn patiënten. Ze zegt, en het gaat ook niet laten zien. Nee. En dan nog zei, je ziet zo weinig voordat er komt opbieten. Je ziet toch nog vrijgezel zijn. Laat dat los. Je moet er echt niet mee achterkijken. Ik weet niet, zijn er patiënten die klacht neergeleid dan tegen je. Ben ik zeg, wat ben ik veearts?
0: Lopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat gebeurt op zaterdagavond 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost €6. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets astropolis.be.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
4: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasig Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
5: Manifiesta!
6: Radio Noordzee. Spinderella cut it up one time.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
3: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
2: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
3: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Nieuws en info.
1: Op 11, 12 en 13 september gaat de zesde editie van het West Quarter Festival door. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Op zaterdag gaat een Second Line, een muzikale wandeling door de straten van de wijk door. In New Orleans-stijl. Op zondag 13 september is er rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. Dit is een organisatie van de Melody Makers Oostende. Alle info is terug te vinden via wqf.be.

Heb jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich

0: wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Premier Bart Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
2: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Et tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
1: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische atletiekfederatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Gaat er even belieg. Ze zegt leg je wand op mijn bar. Je voelt het leven in. Zachtjes streeling de troon op volle geur met trotse vingers. Kleine prinsje, kon ik op tijd leren een goede koning te zijn. Ik zou er alles aan doen, maar ik heb niet alles in de hand. De wereld van vandaag, vroeger lekker wakker van. Maar na dat geer zaai voel ik mij vreemd genoeg relaxed. En dat is niet in het minste dankzij mama. Je moeder en ik delen deze leven zonder groots plan. Gewoon niks te moeilijk maken, nou het zuiver en klein. Je kijkt op richting de bergen, groot onsterfelijkheid. De bergen zeggen niks terug, hey, moet realistisch zijn. Maakt niet uit of je maakt je door in of niet. Ik zing het later, nog wel opnieuw.

tijd het eerlijkste zegt. Ik kan niet meer mijn kook voeren, zet de kommeke tijd droom weg. Dubbel bloed, de voet oost, de voet west. Over de grenzen niet in thuis, laat het zo moeten zijn. Het droom groet, doe sober, volg het leven normaal. Een klein stekje drankje, de rest is imago. Werk hard, lui lekker, sport met de juiste kleuren aan. Vermijd waar kan, maar liever terugvechten dan ondergaan. Leven laat leven. Maar stel je eigen grenzen, kan nooit kwaad als het nodig is om te hertekenen. Emotie, jawel, het zit soms heel diep. Maar luister niet te hard als de emotie die liefde is. Ik groet in stilte, dan sterf lekker. De bergen zeggen niks terug, man. Het zou vreemd, ze moest dat wel zo wezen. Maakt niet uit of je mij kunt horen of niet. Ik zing het later nog wel opnieuw.

0: Banksy. Wat als de storm komt en al het leven vergaat? Kies ik dan nog welke weg ik insla? Kom ik dan terug naar u? Zijn we dan terug te staan? Daar wil ik wel voor tekenen, architect van bestaan. Ik zeg, wij zijn onsterfelijk. Wij zijn onsterfelijk. Dus wat dan ook, ik trek me aan terug en leg mij tevreden achterover. Met de blik naar de sterren, denk ik, laat hem maar komen.
1: Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoorkunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het openluchtkunstfestival voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: is a DJ.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
3: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
4: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
3: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
2: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
3: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
3: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
2: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
3: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwenis van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasig Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

wachten op de allermooiste heren. Alleen aan een tafel van een chique trendy kroeg, met de mooiste man.

0: Nieuws en info.
1: Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolarchny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om...

0: Een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
0: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: de lokale muziekscene.
1: Midden jaren 80 heeft Erik Marijse al een aantal hits gescoord. En hij krijgt nu ook nummers aangeboden van anderen. Onder hen Jo de Klerk, beter bekend als DJ Jo met de Banjo. Jo heeft trouwens de tekst voor tientallen Vlaamse nummers geschreven. Voor de hoes van het volgende lied poseert Erik Marijse op een golfbreker. Hij vertelt zelf over dit nummer.
2: Wel, dat is het nummer van geschreven door Jo met de Banjo. En je had dat nummer aan mij gegeven, maar het was al opgenomen door iemand anders. Je had dat laten horen. Ik vond dat een heel tof nummertje. Ik zei, ik wil het ook opnemen. Maar zei, je krijgt het ook, je mag het opnemen als je wilt. Dus ik was blij dat ik van Jo de Banjo, Jo met de Banjo, een nummertje kon opnemen. Want dat was een heel gekende auteur, nog altijd trouwens. En ik vond het ook een heel tof nummertje. Dus ik heb het opgenomen om die reden. En ik zie de hoes trouwens. Dat is zeker op de aan de stand van Oostende. Op de halfbreker. Dat is souvenir, hè? Souvenir. En dat was een heel tof nummer, vind ik. Laat me maar alleen. Ik vond dat een heel tof nummer. Van Jo met de Banjo. Maar tegen niks gedaan, ik moet eerlijk zijn. Dit nummer. Heb je dat gespeeld? Oh, proficiat, want ik vind het. Allee, het is nooit gedraaid geweest. Het is nooit gespeeld geweest. Het is niks gedaan. Niet in digitaal, nergens. Maar ja, oké. Okay. That's life.
1: Hier is Erik Marijse met Laat me maar alleen.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANZEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostense verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
7: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
8: Want KV, dat is de beste en de zij.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen. Nieuws en

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder.

Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kato Hoogstoel.
2: Mijn naam is Fabrice Goffin.
3: Ik ben Ilona van den Bergen.
4: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian.

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Het wiene katje porregeen is iemand een harde klap toedienen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: En magen met is één, en magen met is twee, en magen met is drieën. Om al dus gelijktijdig de persoon te lossen. Anders gaat hij op zijn kop kunnen verdommen.
0: Het Oostends dialect.
1: Je hoort nog wel eens zeggen, van 10-9 komt er niet thuis. Van 10-9 gaan ze winnen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je kan heel de vismine verleggen met olie.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
0: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
3: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Veel succes.
3: Dank u wel.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Goedemiddag.

0: I'll push up, I'll make a go see the doctor.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nieuws.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4:00. Noordzee Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken, één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot, die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus, is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant.

0: En vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Dieren- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dieren- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dieren- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Vermang vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Manifiesta. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dieteca, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dieteca garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dieteca. Dieteca accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
3: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
2: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
3: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
2: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
3: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede middag.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Thuis aan de kust.
4: Iedereen luistert.
5: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

beste luisteraars. We zullen vandaag de wereld van de zuiplappen, of in ons dialect, zuptijlen, of bakjeskrakers, of toogschoppers, betreden met een zeer mooi Oostends woord. Dat is een cafépilore, wat zoveel betekent als een vaste cafébezoeker. Bijna alle cafés hadden vroeger een aantal klanten die er schier dag en nacht te vinden waren, echte tooghangers die al hun geld in de drank staken. Heel vaak zag je ze op de hoek van de toog, want dan konden ze gemakkelijk gesprekken in alle richtingen uitstrooien. Zonder die klanten kon het café bijna niet overeind blijven. En die trouwe klanten steunden en ondersteunden de herberg. De cafébaas kon op die manier het hoofd boven water houden. Zulke trouwe, geldverterende klanten of kliksjeszuipers mochten dan ook terecht cafépilaren genoemd worden. Zonder hun pilarende aanwezigheid, zonder die bierlippen, zou het café beslist helemaal ingestort zijn. Het is eigenlijk een bijzonder goed bedacht woord. Een cafépilare steunt en bewaart tegen het instorten van de zaak.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Sorry dat de lotus is.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
2: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
3: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis. Luister naar de radio-uitzending vanaf 10 uur op Radio Noordzee. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Want KV, dat is de beste en de zijn.
6: Supersalon bestaat 60 jaar.
7: Supersalon.
6: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
7: Supersalon.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Nieuws en info.
1: Op zaterdag 19 september gaat de Meta Relax Ostend Night Run door. Verwacht opnieuw een unieke avond vol sfeer, muziek, energie en verbondenheid in het hart van Ostende. De startzone is aan het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run steunt opnieuw twee prachtige lokale goede doelen.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Judith Ooms.
2: Ik ben Roland de Snerk.
3: Ik ben Lucas van den Driessen.
4: Ik ben Luc Steno en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
3: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
2: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
4: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langere geruchten over een afscheid. Voor het Argentijnse voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijns voetbal nog talenten, maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
2: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk-doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. Goedenavond.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, na de visserijopstand van 1887, waarbij verschillende doden vielen, was er ook nog rechtspraak, de afhandeling van die visserijopstand. Wat kunt u ons daarover vertellen?
2: Ja, het is zo dus dat de correctionele rechtbank in Brugge een rechtspraak begonnen is tegen die vissers die dus op dat moment ook geïnterneerd waren. En er kwamen heel wat aanklachten, vooral van die Britse visserschepen. En de zaak werd eigenlijk opgesplitst in vier delen. Men had belet dat er verkoop was van Engelse vis op 23 augustus 87. Men had de Engelse sloep de Violet bezet op 24 augustus 87. Er waren vernielingen aangebracht bij vishandelaar Dossard. En er was ook een aanval geweest op die Engelse sloep Bluebell. En uiteindelijk wist men al vrij snel wat de sfeer in de rechtszaak was, want er kwam een zekere Karel B. in dronken toestand binnen om de zitting te volgen. Dat was een visser. En die man werd direct veroordeeld door de voorzitter van de rechtbank tot 15 dagen gevangenis. Gevangenisstraf en een geldboete van 26 frank. Dus de toon was direct gezet. En uiteindelijk zijn er 12 mensen vrijgesproken, maar hebben er 23 beschuldigen gevangenisstraf en een geldboete gekregen, die toch voor die tijd zeer hoog was. Nu, de meesten hebben straf niet volledig moeten uitzetten, omdat er op 27 mei 1888 een nieuwe wet komt, de wet Lejeune, waarbij gevangenen, als ze een stuk van hun tijd uitgezeten hadden, dat ze vrijkwamen. En op die manier zijn door druk ook van politieke partijen, ook door druk van de kerk, door druk van een aantal geestelijken, zijn die vissers dan toch vrij snel opnieuw vrijgekomen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
3: Manifiesta!
4: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dieteke, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dieteke garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dieteke. Dieteke accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

voor een, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
3: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
2: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
2: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
2: Voor wie is het boek bedoeld?
3: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
2: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
3: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Want KV, dat is de beste en de zijn.
3: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
0: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
0: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon.
5: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.

0: info.
1: Na een succesvolle editie organiseert de stad Gistel opnieuw de Urban Trail Run. Op vrijdag 4 september kunnen sportieve deelnemers op een unieke manier kennis maken met verrassende locaties in het centrum van Gistel. De Urban Trail Run is een recreatieve wandel- en loopbeleving waarbij deelnemers niet alleen langs, maar ook door verschillende gebouwen en bijzondere locaties lopen. Deelname €10 in voorverkoop. Inschrijven doe je via gistel.be/urban-trail-run.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anschew.
3: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
4: Ik ben Els Joen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Regionieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Aan de kust.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Midden jaren 80 heeft Erik Marijse al een aantal hits gescoord. En hij krijgt nu ook nummers aangeboden van anderen. Onder hen Jo de Klerk, beter bekend als DJ Jo met de Banjo. Jo heeft trouwens de tekst voor tientallen Vlaamse nummers geschreven. Voor de hoes van het volgende lied poseert Erik Marijse op een golfbreker. Hij vertelt zelf over dit nummer.
2: Wel, dat is het nummer van geschreven door Jo met de Banjo. En je had dat nummer aan mij gegeven, maar het was al opgenomen door iemand anders. Je had dat laten horen. Ik vond dat een heel tof nummertje. Ik zei, ik wil het ook opnemen. Maar zei, je krijgt het ook, je mag het opnemen als je wilt. Dus ik was blij dat ik van Jo de Banjo, Jo met de Banjo, een nummertje kon opnemen. Want dat was een heel gekende auteur, nog altijd trouwens. En ik vond het ook een heel tof nummertje. Dus ik heb het opgenomen om die reden. En ik zie de hoes trouwens, dat is zeker op de aan de stand van Oostende, op de halfbreker. Dat is souvenir, hè? Souvenir. En dat was een heel tof nummer, vind ik. Laat me maar alleen. Ik vond dat een heel tof nummer. Van Jo met de Banjo. Maar tegen niks gedaan, hè? Ik moet eerlijk zijn. Dit nummer, heb je dat gespeeld? Oh, proficiat, want ik vind het... Allee, het is nooit gedraaid geweest, het is nooit gespeeld geweest, het is niks gedaan, niet in de digitale, daar is. Maar ja, oké. Okay. Dat is live.
1: Hier is Erik Marijse met Laat me maar alleen.

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Het wiene katje porregeen is iemand een harde klap toedienen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: En mag hem met eens één, en mag hem met eens twee, en mag hem met eens drieën. Om al dus gelijktijdig de persoon te lossen. Anders gaat hij op zijn kop kunnen verdommen.
0: Het Oostends dialect.
1: Je hoort nog wel eens zeggen, van 10-9 komt er niet thuis. Van 10-9 gaan ze winnen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je kan heel de vismine verleggen met oring.

0: Kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Noordzee.
1: Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees dus welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
3: Ik ben Dina Batti.
4: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
5: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: problemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.

De zor wordt gerust en veel te lang. Misschien nog even preus per tank. We wel zo haar naar de zee. De jongetjes missen hun der maten. Je kunt dat zwaar niet laten. Versoepelen gaan ze toch een keer.

Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik Oostende nou zin en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd.

0: de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk en een hersenbloeding en veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout deden. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer, dat zegt Jurgen de Vos van Cadonation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
1: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat hij een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
0: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel al de drukste maanden voor vliegreizen. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de derde ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
2: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
3: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: Sponsor.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om

0: 30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
3: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

heen gaan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijk de strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
1: Een druggebruiker die betrapt werd op Ostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 7:15 bij Radio Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.

Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij, Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van de nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

Maria. Comme tous les soirs. C'est pas grave demain.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn team weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk en een hersenbloeding en veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis

0: platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
1: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat hij een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
0: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen...

0: uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de 3e ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

knieën te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden, maar op zijn valdera wordt het snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

0: s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n foldera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n foldera, van op z'n foldera, van op z'n foldera naar mij te lonken.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
3: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het, wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
2: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
3: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
2: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
3: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
2: Veel succes.
3: Dank u wel.

Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. Deze feestelijke avond, vol smaak, muziek en beleving, groeit ondertussen uit tot een jaarlijkse traditie, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Ondertussen geniet je van een culinaire verwennerijen in een fantastisch kader. Een tafel reserveren voor 8, 10 of 12 personen kan via www.balvandeburgemeester.be.

Heel mijn leven, van het zesde dorp, maar ik zijn daar gebleven. Samen opgroeien, wat is gewoon het dit? Ik ken Tossa wel geweten, joe van verre en stilt aanbieden. Ik had het niet anders gewild, ik heb geen spit.

In een ander leven, misschien, Gie en ik. In mijn droom kreeg soms te zien. Nooit toegeven, ik bleef op afstand long. Behalve die ene keer, kan te veel gedroomd.

0: 2 uur. Noordzee regionieuws.
1: Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
2: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
1: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostendse boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor €92.000 heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.